76, muziek van Kurt Darren, Nate hier op Jacko and FM, your number one through the station. David Guetta, Teddy Sims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, en heb ik jou ID, kan jij vast dansen? Nou, Kurt Darren het 4 ure terug, sy splinternieuwe treffer, gelaunch op all musical platforms, alles, Spotify, Apple, jy noem dat YouTube, en dit gaan so.